0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met Kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
1: SNB
4: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus... terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes... spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend... bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de Meerloze Zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Meerlo in samenwerking met het Zaan. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Meerlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Meerlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met Kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB.
1: Met dit uur. De meer muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Zon. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: can't relax, you know?
1: I'm the five stick of rocking. I'm the
2: FMB Radio. FMB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met Kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

was André van Duin in 1984 met Want het is zomer. Dat was een Nederlandstalige remake van You Know I Love You to Jerry Stemme van Shake. Bepaalde 1976. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Want we gaan die plaat gaan we omdraaien van Shake. En dan krijgen we een heel andere plaat. Mooi trouwens. Goed, juist inmiddels naar Cindy met Peter Tilman. De plaatjes worden afwisselend gedraaid uit de vorige eeuw en de huidige eeuw. En maar een beetje alles tussen 1939 en 2099 in. Veel keus, veel variatie. Uit 1976 dit Shake en Fort het Magique.

Shake in 1976 en Fort A Magic. Ja, het is een gewoonte van mij geworden om met singeltjes destijds, met singeltjes, om die om te draaien en ook de beek om te draaien. Om te horen wat daarop staat. En als die plaat ook goed is, dan is zo'n artiest is dus af, hè. Dat is een helemaal fantastisch artiest dan. Shake was dat. Dato Shake uit Maleisië. En met Fort A Magic en met Toezijde Termen maakte hij natuurlijk een wereldhit van Heb Ik Jou Daar. Tot in Canada aan toe. Muziek van Luf in 2025. Een redelijk obscuur trekje die op een van de LP's stond van Luf in de jaren 70. Door met pop omgetoverd naar een 21e eeuwse versie. En we kennen het allemaal. Het klinkt een klein beetje anders, want de tekst is een klein beetje van Don Juanito, de carnaval.

de Fairground Attraction en Find My Love. Uit 1988. Ja, en die, een beetje een wonderlijke situatie met die groep. Die groep die was een aantal jaren behoorlijk populair en was in één verdwenen. En de dame in kwestie die de boel een beetje trok, zeg maar zo, die ging solo wel door. En is al die jaren gewoon doorgegaan met muziek maken. Maar de groep zelf bestond niet. En plotseling, ergens in het begin van de 2021, waar is ze zomaar weer? Ja, goed. Het gebeurt allemaal zo. Hey, het lijkt wel een carousel.

Monique Smit en Carousel in 2025 in de zomer. Ja, dat kun je niet te vaak doen, hè. Je baas bellen. Hallo, het was een beetje een weekend. Vandaag kom ik even niet. Lekker op een drukke dag altijd. Op maandag vaak een drukke dag op mijn werk. En dan moet je natuurlijk niet elke keer afbellen, want dan geven ze op een gegeven moment niet meer thuis bij. Muziek van The Belinda Project in 2014. Een cover van Belinda Carlisle. Door Matt Pop enigszins verbouwd. En we gaan luisteren naar het resultaat van The Summer Rain.

Helemaal uit de Summer Rain van de Belinda Project uit 2014. Productie van Matt Pop. En het klonk heerlijk allemaal. Een plaat die dezelfde titel heeft, is deze van de Mona Lisa Twins uit 2025. Het is een origineel van de dames. Dit is Summer Rain.

0: Akoestisch live voor de Mona Lisa Twins en Summer Rain. Terwijl te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek en we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

De Dolmen en Connacht tezamen in als Celtic Giants en hoorde Loch Lomond uit 2022. Het is het eerste weekend van augustus en dat kan in juli vallen, dat eerste weekend van augustus. Dat het Kastenfest Festival plaatsvindt op de Keukenhof in Lissen. En het zou op het moment kunnen zijn dat dat bezig is en dat zelfs deze mensen die je zojuist gehoord hebt daar actief zijn in de vroege morgen. Of misschien wel in de late middag, dat je hoe het uitpakt, zeg maar zo. Muziek van dat festival hoor je dus nu zojuist voorbij komen. We gaan er nog eentje doen. Het zijn de Groggy Dogs, kom uit Spanje. En in 2021 kwam deze plaat uit The Drunken Sailor. Wow.

met de violisten van de Groggy Dogs moet je geen gevecht aangaan, want zoals hij hoort hoe ze met die viool tekeer gaat, dat doet ze gewoon een anderhalf uur lang op het podium. Ze is dus heel sterk in die armen. Ja, dan dat festival dat plaatsvindt in Lissabon, de Keukenhof. Het hele landgoed van de Keukenhof is dan een festivalterrein. En daar komen dan volgens Elko in 2020 40.000 mensen op af. Maar de meest recente telling was ook van 2024 of 2025. Dan ging het om 50.000 mensen. Dus het is een groot festival. Je vindt het alleen niet in de overzichten, maar het is wel heel erg groot. En er komen allemaal mensen die verkleed zijn. En de ene komt er als piraat. Bijvoorbeeld deze Groggy Dogs. Nou, dan zijn er heel veel piraten staan er voor het podium. Maar anderen die komen als ork of als jongvrouw of ridder. Er komen van allerlei creaties en figuren komen erbij die je kent uit fantasyfilms. Bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. Je doet je biertje, haal je ook overigens bij Jack Sparrow aan de piratenbar. Kortom, het is een bonte verzameling van mensen. De 40.000 mensen worden bezongen door Elko.

40.000 mensen en hij bezong het al. Er wordt heel veel mede gedronken daar. Dat is een oude drank uit lang vervlogen tijden die nog steeds bestaat. Al 2000 jaar drinken we dat tenslotte. En het is een honingwijn. Dat heeft een beetje, noemen we het honingwijn, omdat het percentage van wijn heeft. Maar voor de rest heeft het niets te maken natuurlijk met de druivenwijn. Want dat gaat op basis van honing. Nou, die mead, zoals het in het Engels heet, is bezongen door de groep Feuerschwanz in 2022. En hoe dat klinkt? Nou, dat klinkt wel een beetje bekend. En daarna draaien we degene de coverversie die ze ervan later hebben gemaakt. Gimme a meat after midnight. Maar ja, after midnight, dat kan dus elk moment van de dag zijn.

Schotland. Meat in Engeland. Benevine in het oosten. En Mjot in Scandinavië. Overal kennen ze het.

Furious Swans hoorden wij in Gimme Gimme Gimme. En Man After Midnight was in dit geval. En geen mede. Muziek van Still I Span uit 1976. All Around My Head was een grote hit natuurlijk. Maar ze zijn gewoon vrolijk doorgegaan. Zo kwam in 2025 in augustus de cd Conflict uit. Ja, zo was het punt. Goed, we gaan luisteren naar Still I Span. En die hit uit 1976. Oh.

0: I Spend in 1976 en All Around My Head. Tot slot nog een klein stukje historie. Dat heet geschiedenis. Dat is vroeger zo. We hebben nu allemaal tv. We hebben allerlei middelen van media om ons te plezieren met leuke dingen, muziek en noem maar op. Maar vroeger hadden ze het allemaal niet. Er was geen tv, er was geen. Nou, maar niks. Het enige waar ze dingen vermaken konden ontlenen was rondreizende mensen die muzikaal waren, die iets konden zingen en spelen. En die konden mensen uitnodigen om mee te doen deen. En die vertelden ook verhalen. Het waren troubadours, het waren minstrelen. En zij vertelden allerlei verhalen over dingen die gebeurden in het land. En omdat ze reizen, kon het heel gemakkelijk. Vertelden ze de verhalen over koningen en moeder van alles wat nog wat op een gegeven moment mensen zou kunnen interesseren in die tijd. En een van die verhalen die verteld werden, was een verhaal van een draak die een stad bedreigt. Tenminste, mensen dachten dat de draak de stad zou gaan bedreigen. En ze besloten om de draak een kopje kleiner te maken. Dus ze gingen erop af. Het had wel gehoord, het zou wel een zware strijd worden. En uiteindelijk besloten de draak en de mensen van het dorp en van het stadje zelf gezamenlijk om de vrede te sluiten. En een goede afspraak te maken over hoe hij het te eten kon krijgen. En zij op een gegeven moment in vrede konden leven. The Dragon from Lower Hill. He is Patty Gurdy.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Joman Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Joman, Jomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
7: Bond, Jan Bergen.

De muziek van het jaar 1988 met Bianco hoorde u hier voorbij komen. Don't Blame It On That Girl, de titel van de plaats. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en dit draait voor u de komende uur. Blijft u erbij? Gaan wij door met de hedendaagse muziek. Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: De muziek van Kenny Rogers uit 1969. Ruby, don't take your love to town. En deze samen met zijn band, The First Edition.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Dan gaan we naar 2009 met Better Than This.

0: Keen en Better Than This, terug naar het jaar 2009 was dat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2014, Lilywood, The Prick en Robin Schulz, The Prayer in C.

0: Goed, The Prick en Robin Schulz, The Prayer in C. Heerlijke muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat hedendaags werk hier, nieuw werkje van Victoria Crosby. Dit is Good Girl Problem.

0: Een hit van Gary Barlow. Volgens mij een van de boybands waar hij in zat. Ik weet niet meer zo gauw welke. Love Won't Wait, de titel van deze plaat. Leuke plaat hier in het programma Bond.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur 1972. Ricky Nelson. Dit is The Garden Party.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers... gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie, Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden... en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon!

1982 in het kader van de Nooie Duitse Welle. De Spider Murphy Gang en Skandaal in Sperrbezirk. U hoort het in de Wolte Muziekverzameling. Hoppen we naar 2022 met Sommelieu en hun nummer Multicolor.

0: En dat was toen deze opname van Sommieux, Multicolor. En alweer een paar jaar oud deze plaat. Dan gaat de tijd toch snel, hè, als je daar eens weer naar kijkt. Wij gaan trouwens nog veel verder terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1966 met Cliff Richard en The Shadows. We gaan het platteland op, in the country.

0: terug naar jaar 1966. Cliff Richard en The Shadows. Dit was In The Country.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we voort naar 2008 met Rihanna en Neo. Hate That I Love.

0: Ja, zo is het maar net. Heet That I Love You, Rihanna en Neo. Ja, dat is iets van dat je een hekel moet hebben dat je iemand lief hebt. Ja, nou, zoek het maar uit, hè.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat lijkt me ook nieuw werkje van Bjorn. I'll take away your fear. Weg met die angsten.
3: In your hands, all my trust and my care, you're the rock where I stand.

Gossip, How Would You Feel? De titel van de plaat. En het kwam uit in 2019. En dat bracht ons aan het einde van het programma Mondwinkel vandaag. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. Mijn naam Jan Berg en ik heb het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook weer geluisterd heeft met de nodige plezier. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, daar zit mijn postvakje en daar kan het allemaal naartoe. En ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. En ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1971 met de Volendamse Cats, One Way Wind. En daarna nog een nieuw plaatje van Nicky T en de Snake Charmers. That's All I Need. Ik zeg bedankt. De groetjes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
4: Radio SMB.

Takeaway van Tracy Human. De aftrap op deze vrijdag 31 juli 2026. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow. Met het komend half uur Alice Warren, een blokje show news, Morgan Wallen. We hebben Too Unlimited, Ed Sheeran, Bebaraxa en Flash in the Pan. En we trappen af met een klassieker uit 77, I Wish van Stevie Wonder.

0: geleden vonden we deze in de hitlijst. Alex Warren met Carry You Home. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: André en Roxian Hazes boeken grote successen met hun gezamenlijke podcast Aad Hazes. Nadat het duo eerder al juichte vanwege een plek in de top 20... is de show in de Spotify-podcast Top 100 inmiddels doorgestegen naar de 15e positie. Morgan Wallen staat deze week in de spotlight met zijn nieuwe single Been By Now. Waar controverse voor sommigen een vloek is, lijkt de Amerikaanse countryzanger na een omstreden incident enkele jaren geleden alleen maar populairder te zijn geworden. Met zijn toegankelijke mix van country, pop en subtiele hip-hop producties heeft hij zich in Amerika ontwikkeld tot de meest

0: Idlers met New Religion. We gaan zo kijken naar de weersverwachting voor het komend weekend. Nu eerst Flash and the Pan. Hier is Hey St. Peter.
1: The morning was cold.

0: Weeroverzicht.
1: Vanochtend is het overal een stuk minder warm. Met temperaturen van 20 graden vlak aan zee. 25 graden in het midden en lokaal nog 30 graden in Limburg. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. En verspreid over het land kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Als zo'n bui valt, kan het even flink doorplensen. Al merken de meeste plaatsen er nauwelijks iets van bij een zwakke tot matige wind. Die draait naar het noordoosten. Zaterdag is een ideale dag om buiten iets te ondernemen met veel zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden aan de kust en 25 tot lokaal 27 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Op de langere termijn wordt het zondag en maandag opnieuw zomers tot tropisch warm met flink wat zon. Vanaf maandagavond neemt de buienkans toe, waarna de rest van de week lagere temperaturen en meer regen brengt om het neerslagtekort van 232 mm wat te verzachten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstad-derby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperatuur.

Hold the Line uit 1979 van Toto. Een van de grote hits van deze formatie. Je hoort hem hier op die oh zo lekkere vrijdag 31 juli 2026. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we voor je klaarstaan de Pasadena's. En hebben we rond 19:15 voor de laatste maal de Benga Boys als artiest van de week. Met nu het 85, Would I Lie to You? Hier zijn de Eurythmics.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio overwegend zonnig en warm, met maxima rond de 29 graden. In Zuid-Europa en Polen is het tropisch heet, met temperaturen tussen de 35 en 38 graden. Terwijl er in Noorwegen, Finland en Polen lokaal kans is op onweersbuien. Morgen wordt het bij ons met 27 graden iets minder warm, maar blijft het aanhoudend zonnig en zomers. In het zuiden en midden van Europa houdt de grote hitte aan met maxima tot 37 graden. Terwijl in het noorden, Noorwegen en noordoosten, Rusland de kans op regenbuien.

0: week in de top 40 van 1988. Samen met de Pasadena's. Je de tribute Right On. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Nederlandse Eurodance-sensatie die wereldwijd de hitlijsten veroverde. Venga Boys.
1: Artiest van de week.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're

En we sloten de Banger Boys als artiest van de week af met hun ultieme zomerhymne We're Going to Ibiza uit 1999. Wat veel mensen niet weten is dat dit nummer gebaseerd is op de reggae pop hit Barbados van Typically Tropical uit 1975. Maar dan in een modern Eurodance jasje van het album The Party Album. De single groeide uit tot de soundtrack van de zomer. De track bleef eveneens 24 weken lang in de top 40 staan.

klassieker uit 1979 Electric Light Orchestra met Shine a Little Love. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 31 juli. Je wacht op hem met Dead or Alive. You spin me around like a record. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan. Brian Adams, There Will Never Be Another Tonight. Na Soul to Soul en Keep On Moving.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

Spin Me Around Like a Rocket van Dead or Alive bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 31 juli 2026. De o zo lekkere vrijdag, de opstart richting jouw weekend. Met het komend half uur voor je onderweg, de Doobie Brothers, een blokje shownieuws, Shakira, Lila Key, Sailor, Sam Vander en het Nederlandse weeroverzicht. Het nu 1987, When Smokey Sings, hier is 1.

0: natuurlijk allemaal gezellig aan het doen. Hier op de radio bij de ochtendshow. Waar we toe zijn gekomen aan het tweede blokje.
1: Shownieuws. Suri, de dochter van Tom Cruise en Katie Holmes, heeft een opvallende vervolgstap gezet in het vormgeven van haar eigen identiteit. Volgens Amerikaanse media heeft ze officieel afscheid genomen van de achternaam van haar vader en gaat ze voortaan officieel door het leven als Suri Noel. Shakira gunt zichzelf geen rust na haar drukke WK-activiteiten en heeft het Amerikaanse deel van haar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour afgesloten met spraakmakende optredens in New York en New Jersey. De shows in Brooklyn kregen een extra feestelijk tintje dankzij gastoptredens van onder andere Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy

Uit 1993 opent Sesame van Lila Key. En daarvoor hoorden we de nummer 1 uit de hitlijst van dit moment. Shakira bij Die Die. Je hoorde hem bij het shownieuwsblokje voorbij komen. En over het shownieuws gesproken. Komende week even geen shownieuws in de ochtendshow. De redactie is dan een week met vakantie. Sam Fender onderweg met Rainian. Nu is Sailor, hier is

0: Sam van der en Olivia Dean met Rhyme Me In staan 21 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag twee plaatsen naar nummer 26. We zijn zo terug met Diana Ross en My Old Piano.
1: Het weeroverzicht. Vanochtend is het overal een stuk minder warm, met temperaturen van 20 graden vlak aan zee, 25 graden in het midden en lokaal nog 30 graden in Limburg. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en verspreid over het land kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Als zo'n bui valt, kan het even flink doorplensen. Al merken de meeste plaatsen er nauwelijks iets van bij een zwakke tot matige wind die draait naar het noordoosten. Zaterdag is een ideale dag om buiten iets te ondernemen met veel zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden aan de kust en 25 tot lokaal 27 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Op de langere termijn wordt het zondag en maandag opnieuw zomers tot tropisch warm met flink wat zon. Vanaf maandagavond neemt de buienkans toe, waarna de rest van de week lagere temperaturen en meer regen brengt om het neerslagtekort van 232 mm wat te verzachten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021 moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling.

0: professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 31 juli 2026. De o zo lekkere vrijdag, waar we zometeen naar de weersverwachting kijken voor de Verenigde Staten. Verder voor je onderweg.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Los Angeles en Las Vegas, met warme tot snikhete temperaturen van respectievelijk 33 graden Celsius en 44 graden Celsius. New York kent een bewolkte dag bij 28 graden Celsius, terwijl Chicago en Miami te maken hebben met wisselvallig weer en kans op een bui bij respectievelijk 27 graden Celsius en 34 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Los Angeles en Las Vegas, met temperaturen die verder oplopen naar 36 graden Celsius en 46 graden Celsius. Terwijl New York, Chicago en Miami wisselvallig blijven, met kans op een bui bij temperaturen tussen de 22 graden Celsius en 32 graden Celsius. Richting begin volgende week klaart het in Chicago weer zonnig op bij 26 graden Celsius op maandag en 31 graden Celsius op dinsdag. Terwijl ook New York op dinsdag mag genieten van een zonovergoten

0: en Here For You. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. Hier bij het laatste kwartiertje van de ochtendshow. Waar we de geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 31 juli 1964. Jim Reeves, een beroemde Amerikaanse countryzanger, kwam op tragische wijze om het leven bij een vliegtuigcrash nabij Nashville. Zijn platenmaatschappij bracht na zijn dood nog tientallen succesvolle posthume singles uit. 1999, Jennifer Lopez scoorde haar eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten met het nummer If You Had My Love. Hiermee bewees ze dat haar succesvolle transitie van actrice naar popzangeres een daverend succes was. 1970, de legendarische Britse rockband Queen gaf haar allereerste officiële optreden onder die naam in de City Hall in Truro, Engeland. Dit markeerde het historische begin van de gezamenlijke muzikale carrière van Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

plaats vandaag Siska Peters. Zomaar, omdat het kon. Ja, nee, natuurlijk. Beetje met de zomer te maken natuurlijk. Ja, dat zal het zijn, denk ik. España mañana. Nog even, ik kom en zit in mijn privéjet richting de zon. Vrij verzonnen. En Ming de Vil, nou goed, hij maakte een afhankelijk naam als leadzanger van de band Ming de Vil. En scoorde met deze band in 1978 de internationale hit Spanish Fall uit San Francisco. Ja, daar komen ze vandaan. Ver over de zee. Oh, Arnold. Een van de producers van deze show, die weet erover mee te praten. De knecht die ze stotteren. Neem er nog één. 1981. Oh, zo'n mooi nummer. En dit is Christopher Cross voor jou. Op jouw radio in de middel van de roadshow met Sailing.

is ook vandaag weer op de show. Lekker het 70s. Dixo van dat is terug. 1977. Dixo Soul. Het was de T-Connection in Saturday Night. Was in het verleden toch wel bij uitstek de stappersavond. Hè, de zaterdagavond. Oh, hebben we genoten, jongens.

Mannes Finest. Band uit Atlanta, Georgia. Waarvan de muziek zelf het beste kan worden omschreven als een mix van rock, pop, funk en soul. Hey, Mannes Finest werden de vocale en instrumentale talenten van de bandleden gesmolten door een uniek mengsel van funky en expressieve rock. Baby Love. Terug in de middel of de rode zon. Ofwel op de

En alles binnen, we hebben wel. Ja, daar is het knap donker anders daar, hoor. Jongen, jongen, even een trapje weer omhoog. Hè. Nou, vooruit zijn we weer. Ja, leuk. Nee, inderdaad, uit de kerk is van de Middle of the Road Show. 1971 zette deze man op het kostbare vinyl Silver Moon. De naam Michael Nesmith, die we natuurlijk kennen van de Monkees. Ah, leuk. En ken je de stem van deze man? Kit, rij maar voor.

Kort geleden was ik nog even op Schiphol. Ja, Amsterdam Airport. Zoals ze het internationaal doen. Maar ik vind het helemaal niks. Hè. Wat een fabriek. Wat een truc. Nee, doen we dan maar die kleine vliegveldjes. Zoals Wezen bijvoorbeeld. Hè. Vlak bij Nijmegen. Even de grens over Duitsland. Wezen. Er zit een bushalte. En alles gaat op tijd. Alles vliegt op tijd. Maar goed. Dus is persoonlijk. Vrienden. Daar gaat Airport van de Martens. Even de laatste in de show. Nou ja, kom nog meer. Ik focus me even op Brenda. Brenda, ja, gaat goed komen bij. Ja, nee, tip, hè, schouderklopje. Oh, op de moeder. Arnold, ook nog even lekker bedanken. En Michiel natuurlijk en de rest van de club. Oh jongens, het was gezellig in de studio. Ja, goed. Dankzij de roomsoezen van Frans natuurlijk. Maak ik er nog wel leuks van. Ik weet zeker dat het goed komt. Hey,

0: Dit is het regio prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Het is Jorien Wallast met het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

ze zijn aan het dromen nog steeds. Diggy Lou, Diggy Lee, de Harry's. Ze wonnen in ons basisjaar het Eurovisie Songfestival. Een zeer goed dag. Precies op start en zo, ja. Even kijken, we hebben het vandaag op het jaar dat de eerste hart- en levertransplantatie plaatsvond in het jaar. Een 6-jarig meisje, Stormy Jones uit Texas. Zij kreeg de eerste hart en lever in 1 keer in 1 operatie in haar gestopt. En op de dag voor zijn 45ste verjaardag van de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye, tijdens een hoogoplopende ruzie door zijn vader Marvin Senior, is hij door doodgeschoten. Dat gebeurde ook in dit jaar, het jaar 1984. Ah, welkom in de bouwval. We gaan 2 uur met je terug naar 1984. En daartussendoor draaien we ook nog plaatjes uit andere jaartallen. Het is Dof.

Triplets. You don't have to go home tonight. Je mag ook gewoon blijven hier. Blijf in de studio slapen. Ik weet niet, is er vanavond nog iemand hier? Ach, blijf gewoon slapen. Je kan gewoon blijven slapen en dan ga je niet naar huis. Dan blijf je 24 uur per dag, 7 dagen in de week gewoon luisteren naar jouw favoriete radiozender. En dan ben ik er volgende week weer. En dan zeg ik weer hallo. Daar ben ik weer. Hey, welkom, dit is de bouwval 1984. Daar hebben we het de hele tijd over. Maar eerst nog even een ander plaatje. Dan Hartman. And I dream about...

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarellen in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restauranten Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. De bouw van

0: Die gun ik.
1: Ben jij dat meisje voor mij?
0: Ik heb het meisje niet gezien. Ik heb heel Danny van Soest ook nog niet gezien. Dus ik zou echt niet weten of het meisje echt iets voor hem zou zijn. Caramba uit 2005. En daarvoor trouwens Sandra Kim over Songfestival winnaressen gesproken. Zij won ook ooit het Songfestival met Jamme Lavie. En wel in 1986. We hebben het over 1984. Even een paar jaartjes terug in de tijd. En toen was het zo dat de populaire groep Doe Maar zijn laatste optreden gaf in... In Zetterkombos dacht ik in de Brabantallen. Maar dat is even uit mijn hoofd. En Johan Cruijff die neemt ook afscheid. En wel van Feyenoord in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Feyenoord wint die wedstrijd met 2-1. En dit is Danny van Soest. Moet ik dan aankondigen. En die hebben we net al...

nog wel uit ons basisjaar 1984. Een hele grote hit voor de platenproducer Rockwell en Somebody's Watching Me. Dat was een plaatje dat hij ergens op de plank had liggen en dacht van, hey, dat moet iemand uitbrengen. Maar niemand wou er echt aan, dus dacht hij, nou ja, ik heb een aardig stemmetje. Laten we het zelf eens proberen. En het werd nog een wereldhit voor de heer Rockveld. Ook nog, zo gezegd. Ook hier in Nederland, België, zo gezegd de Lage Landen, werd het een hele grote hit. En weer even kijken, in 1984. Ger Keizer die ondergaat in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. En de EEG, oftewel de Europese Unie, die dient een klacht in tegen Duitsland wegens het reinheidsgebot des Bieres. Terwijl de Duitse wet die belemmert de import van bier uit andere landen. En daar hebben wij als Nederlanders tot op de dag van heden nog plezier van, dat wij ook ons bier naar de Duitsers kunnen vervoeren. Dan de Franse wielrenner Hilaire Fignon. Die wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk in 1984. En de Afrikaanse Republiek boven Volta die verandert van naam in Burkina Faso in 1984. Straks meer. Nu even de Supreme.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM-conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7

0: kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

beetje de enige twee die het voor elkaar kunnen krijgen om een plaat de hitsepraaldes in te schieten door het laatste stukje alleen maar te zingen. Lai, la, lai, la, la, la, la, la. In 1965 maakte de wereld kennis met dit studentenduo uit New York dat prachtige folkliedjes zong. Simon en Garfunkel, daar heb ik het over. Oftewel Paul Frederick Simon en Art Ira Garfunkel. Ze zijn beide in 1941 geboren als zoons van Joodse families. Beide groeiden op in de wijk Queens in New York. En dat allemaal maar een paar huisblokken van elkaar verwijderd. Ze ontmoeten zich op de lagere school waar ze beide een rol kregen in het toneelstuk Alice in Wonderland. En even om voor de goede orde. Paul die speelde daarin het witte konijn. En Art Garfunkel die was de zwarte kat in Alice in Wonderland. Nou, het is maar even dat je dit weet, zo gezegd. Over mensen die heel mooi samenzang en liedjes kunnen schrijven en zingen. Hier heb je er weer.

Aardbansbasis jaar 1984. Tania Esposito en Kalimba de Luna. Een hele grote hit in 1984. En over hele grote hits gesproken in ons basisjaar 1984. Duran Duran, ze waren toen nog steeds in de upright position. Of tenminste, ze waren nog steeds hoog noterende platen aan het scoren in de hitparades in 1984. Dit is een plaatje dat volgens mij de nummer 1 positie wel gehaald heeft in dat jaar. Duran Duran, The Reflex. En ik zou zeggen, volgende uur ben ik bij je terug. Dus blijf luisteren, hou je radio aan en tot zo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man, Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM
2: en overal via radio SNB.nl.
4: Radio SNB.

0: 1984, Billy Ocean en de Caribbean Queen. Zo heet het allemaal precies. Even terug naar 1984, de eerste vlucht van de Space Shuttle Discovery die begint. En Catherine Sullivan is de eerste Amerikaanse vrouw die een ruimtewandeling maakt in 1984.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

of Rock'n'Roll. Elvis Presley, de Boss himself. We hebben de King of Pop trouwens tegenwoordig. Mag ik dit dan ook de Queen of Pop gaan noemen? De dame Madonna en Justify My Love. En dat kwam al uit 1984, ons basisjaar hier op dit radiostation. Hey, welkom, dit is De Bouwval en dit is John Paul Young, de Britse zanger die in de 80 jaar hits scoorde met onder andere Come Back and Stay, I'm Gonna Get Tears en kijk wat had je nog meer. Down and Evening Time, You Go Away, Every Time You Go Away, moet ik even goed zeggen. 1984 stond hij op de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 met dit nummer. Dit is Love of the Common People.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Hossa, hossa, Rex Gildo en Fiesta La Mexicana. En terug naar 2012. En dat doen we samen met een hele onverwachte. Ronnie Tober bracht een plaat uit in dat jaar. En Kom in mijn armen. Ik zal ze even openen.

Uit het jaar 2009, The Killers and the World That We Live In. Ja, en wat heb ik nog meer te vertellen eigenlijk over het basisjaar 1984? Daar hebben we het over een IRA-bom in het Grand Hotel in Birmingham, waar de Britse Conservatieve Partij haar partijcongres houdt. Die doodt 5 mensen in 1984. Desmond Tutu, de Zuid-Afrikaanse bisschop, die wint de Nobelprijs voor de vrede. En de Indiaanse premier Indira Gandhi, die wordt door haar eigen lijfwacht, een Sikh-bewaker, vermoord. En als laatste nog een explosie in gasfabriek in de Mexicaanse stad San Goyan. Die kost 452 mensen het leven in 1984. En 1984, ik kon er bijna niet bovenuit zeg. 1984 was ook het jaar van de Dolly Dots. Werd opgericht in 1979.

ik weet niet. Ergens zit er in zo'n verlaten stukje geheugen van mij nog dat ze ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar oké. Zit er een beetje in, zo'n soort Beavis en Butthead. Dat doet me toch wel een beetje denken met deze plaat, zou ik zeggen. Even een klein oud dingetje uit de kast gehaald. Herinner je het nog?

normaal doe ik het niet, maar voor deze twee heren maak ik een uitzondering. De tweede plaat in dit programma van Simon & Garfunkel en uit 1966, I'm a Rock. Even kijken wat er nog gebeurd is in 1984 door een fout bij de productie van pesticiden door Union Carbide in Bhopal in India. Komt een gaswolk vrij met metaalcyanaat, als ik het goed uitspreek. Er vallen meer dan 2000 doden en zo'n 150.000 gewonden. Union Carbide weigert nog steeds de verantwoording voor deze ramp op zich te nemen. En dan een heugelijk feit. In het zuiden van Turkije, zo'n 8,5 kilometer uit de kust, begint de berging van het zo'n 3400 jaar oude schipswrak Ulbrun. Het oudste van de wereld. Het schip was in 1982 ontdekt door een sponsvisser. Tussen de vondsten liggen de gouden stempel. Naar blijkt het enige bewijsstuk voor het farao-schap van de Egyptische koningin Nefertiti. Ook worden er muziekinstrumenten gevonden, gemaakt van ivoor, nijlpaarden, tanden, schildpadden, juweelkisten en goud en zilveren sieraden. De berging in feite de onderwateropgraving die duurt nog tot 1994. En de vondsten worden tentoongesteld in het Archeologisch Onderwatermuseum in de Burcht van Burum. En dat is zo'n beetje wat er allemaal gebeurd is in 1984. Wat gaan wij doen? We gaan een plaatje draaien. En niet zomaar een plaatje. Een hele mooie van Chris Rea uit 1986. Dit is On The Beach. Het zit er zo'n beetje voor mij op. Dus ik zeg dat ik er volgende week weer ben. De groeten. En ik zwaai je even uit. Zo. Heb je het gezien? Nog een keer zwaaien. Wacht even. Zo, nog een keer gezond. Hey, tot volgende week. Doei.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de

niet weten. Happy Ending. Ja, dat kan je aan twee kanten bekijken, natuurlijk. Happy Ending. Maar het wel gaat met Joe Jackson en de eenmalige samenwerking met Aline Cashwell. Uit 1984. Happy Ending. Gaaf nummer. Normaal met Heidi. Ook grappig zeg uit 1983. En terug naar 1977. Met God Save the Queen. Trappen tegen de gevestigde orde door de Sex Pistols destijds. Een punkband. Dus wel leuk om dat eens een keertje tussendoor te draaien. Aaron Coon met Oceaan hebben we ook nog in de spijler klaarstaan. Tenminste, ik dan. We niet, ik ben alleen. En de Chainsmokers met Sick Boy ook nog. Maar eerst Donna Summer en Lady of the Night.

wat je in de toptijd scoorde. Hit heet volgens mij 79, 80 zo'n beetje. 80 dan. Daniel Gray is nu met All I've Got Is You als luisteraar.

Lekker rustig momentje dan het heftige geweld van de Sex Pistols en God Save the Queen uit 1977. Schoppen tegen het Britse Koningshuis en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Nee, ze zijn zwaar geboycott, maar ze werden nooit gedraaid trouwens. De BBC, maar werden wel natuurlijk op Radio Caroline. Een zendschip wat toen de Ross Revenge heette. En het lag op zee. En het was een piraat. En die draaide dat gewoon.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarellen in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restauranten Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: country, maar dan de jaren 90 country, 1994. Hè? Everybody Kung Fu Kong. Ja, zo is het.
1: Dit is Afternoon Delight. Met Patrick Vijfhuizen.
0: Met strakjes een gave rollat. Het is geplaatst Soul to Soul en Get Alive. Oftewel, blijf leven. Heel belangrijk. One, two, trio met Juffrouw Toos. Dat is een tijd geleden, Juffrouw Toos.

de titel Marco Borsato 2004. Met afscheid nemen bestaat niet. Ik zeg het nog een keertje. Vind ik, jawel, dat moet gewoon kunnen. Zometeen, Get Alive van Soul to Soul. Rol uit het tussenblad. Is dit fantastische, iconische nummer. Simply Red. En Holding Back the Years.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

wat heerlijk hoor. Deze ongelooflijke bruisende dosis klassieke Motown-energie uit 66. De toen pas 15-jarige Little Stevie Wonder, zoals ze toen heette nog, met de doorbraakhit Uptight, Everything's Alright. En Stevie bedacht dit iconische stil naar Dreambeat ook een beetje grotendeels zelf, want ja, hij zat een beetje te pielen in de studio. Het leverde hem in ieder geval een onverwoestbare soundknaller op die je vanaf de allereerste seconde bij de kladden geraakt. En als je niet vrolijk wordt van dit nummer, dan weet ik het allemaal niet meer. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor op deze vrijdag platenprak. Tot 2 uur mag ik bij jou zijn. Mijn broer is vandaag ook niet bij. Ik heb al 2 items vandaag, dus blijf lekker luisteren. Want ik heb natuurlijk ook weer mooie muziek meegenomen. Nou, over mooie muziek gesproken. Wel tijd voor een meeslepend dramatisch stukje 60 pop uit 67. Hier zijn de Walker Brothers met een prachtige track Experience. Afkomstig van een befaamde album Image. The Walker Brothers.

gaat een magistraal nummer uit 70, blijft het toch ruim 10 minuten lang puur kippenvel met Deep Purple en Child in Time. En van een loodzwaar rockmonument gaan we in één ruk door naar de vrolijke chaos van de 80's. In 83 bracht Bowo deze heerlijke aanstekende new wave track uit, Do You Wanna Hold Me?

0: absolute hoeksteen van lichte muziek uit 63. Bob Dylan met Blowing in the Wind. Bizar eigenlijk dat Dylan dit nummer in amper 10 minuten op papier zette in een café in Greenwich Village. Geen grote arrangementen, maar gewoon een jongen met een gitaar en vragen waar de wereld vandaag de dag helaas nog steeds niet helemaal uit is. Tijdloos en ijzersterk.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag, 31 juli, vieren we de verjaardag van Will Champion. De drummer en dat muzikale hart van Coldplay. Hij is vandaag 48 jaar geworden. En hoewel Chris Martin vaak de meeste aandacht krijgt, is Champion al bijna 30 jaar een belangrijke kracht achter het succes van de band. Hij begon ooit als student antropologie en multi-instrumentalist, maar groeide uit tot vaste drummer van een van de grootste bands ter wereld. Hij is veel meer dan alleen de man achter het drumstel. Hij speelt meerdere instrumenten, zingt mee en draagt bij aan het creatieve proces van nummers als Clocks en Fix You. Zijn rustige karakter en muzikale gevoel zorgen mede voor de sterke band binnen Coldplay. Met miljoenen verkochte albums, Grammys en wereldtournees is Will Champion uitgegroeid tot een onmiskenbare muzikant en een geliefd onderdeel van het popgeschiedenis. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Het is een bezoek waard.

Tracy Chapman en Baby Can I Hold You, een plaat uit 1988. Geen ingewikkelde effecten of grote shows, maar puur een akoestische gitaar en die bloedmooie warme stem van haar. En dan schieten we nog even meteen door naar een breekbaar maar knijterharde vetkuiverrock. We duiken de lente van 1980 in met de Britse rockabilly helden van Matchbox, Buzz Buzz, A Diddle It.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: internationale volkslied van de Nederlandse levenslied uit 2002. André Hazes met zijn onverwoestbare meezinger Bloed, Zweet en Tranen. Ik heb nog wat.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1974.
0: Het is vandaag 31 juli en we blikken 52 jaar terug naar de zomer van 1974. Toen stond Sugar Baby Love van de Roubettes op hun eerste plaats in de Nederlandse top 40. Een bijzonder hit, want het nummer had bijna nooit het daglicht gezien. De zongschrijvers Wayne Bickerton en Tony Weddington kregen afhankelijk nergens gehoor voor hun compositie. Uiteindelijk werd een demo opgenomen met 6 muzikanten... waarbij de opvallend hoge falsetzang van Paul da Vinci meteen aandacht trok. En na een onverwacht optreden in de Britse programma Top of the Pops en later Top of in Nederland brak het nummer definitief door. De witte pakken, petjes en vrolijke Bob Shuwadi-koortje maakte de Roubettes herkenbaar over de hele wereld. Sugar Baby Love werd het grote succes en groeide uit tot een tijdloze klassieke die nog altijd op retrofeesten te horen is. Het hele artikel kun je lezen op www.popmagazine.nl.

Blues and Don't Hold Back Your Love. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Maandag zijn er weer in de kerstmond. Dan is mijn broer er ook weer bij. Althans, zo heeft hij het verteld. En wat mij betreft natuurlijk ga ik jou een heel fijn weekend wensen. Even kijken, wat heb ik nog klaarstaan? Oh ja, de House Martens en Build. Dan wens ik jou in ieder geval een heel fijn weekend. En tot maandag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

muziekplezier op deze oh zo lekker vrijdag 24 juli 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zilverse Tents en de 20s. Met onderweg het komende half uur Direct Rick Astley. We gaan naar de Europese weersverwachting kijken. De Jazzpolitie, de 3 Degrees en Donny. En we trappen af met een klassieker uit 76. The Long Train Running van de Doobie Brothers.

product hier bij Muziekplezier. We namen een kijkje in Den Haag met Direct, een hitnotering uit 2019. Devil Don't Care. Waar we zo meteen gaan kijken naar de Europese weersverwachting, gaan we eerst terug naar 1988. Samen met het paradepaardje van het Stolk, Aiken en Wollemann label, Rick Astley. Dit is Together Forever.

De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zonnig en zeer warm, met temperaturen die oplopen tot maar liefst 33 graden. Ook in de rest van Centraal- en Zuid-Europa is het zomers en tropisch heet, met in Spanje en Albanië zelfs maxima tot 38 graden. In Ierland en het noorden van Noorwegen valt daarentegen wat regen bij aanzienlijk lagere temperaturen. Morgen houdt het tropische weer in onze omgeving aan en blijft het met 32 graden zeer warm en overwegend zonnig. In het zuiden van Europa stijgt het kwik lokaal tot 39 graden, terwijl in Midden-Europa de temperaturen eveneens boven de 30 graden uitkomen. In het noordwesten, waaronder Ierland en Noorwegen, blijft het wisselvalliger met

kijkje in de hitlijst van 1993 met een Nederpop-hit van de Jazzpolitie, de liefdesliedjes. Hierbij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s op deze o zo lekkere vrijdag 24 juli. Met zometeen een recente hit uit de top 40, Donnie samen met K3 en Schanu. Maar eerst tijd voor pure klassieker Philly Soul met een disco-randje. Dit zijn het iconische Amerikaanse trio The Three Degrees met een hit Giving Up, Giving In uit 1979. De dames klinken op hun best in deze krachtige track over het toegeven aan verleiding. Dit nummer stond 7 weken lang genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die piekte op de nummer 20 positie.

schaduw hier bij de beste muziekmix op jouw radio op deze vrijdag 24 juli. Waar we zometeen verder gaan naar het weeroverzicht met Dan Hortman en We Are.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vandaag rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken bij een middagtemperatuur tussen 21 en 25 graden. De wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Morgen valt de temperatuur wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. Terwijl het in het binnenland met 25 tot 28 graden zomers warm wordt en in het zuidoosten zelfs 29 graden kan worden. Daarbij is het vrij zonnig, met later op de dag ook wolkenvelden en in het noorden kans op een bui, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Zondag wordt het wisselvallig. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd, wat zorgt voor wolkenvelden, buien en korte zonnige perioden bij middagtemperaturen tussen 20 en 24 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee mannen die meededen aan de coronarally in Eindhoven in 2021... moeten de gemeente elk ruim 120.000 euro schadevergoeding betalen. Ze kwamen namelijk niet opdagen bij de civiele rechtszaak en konden zich daardoor niet verdedigen. Eerder had de gemeente Eindhoven ze nog een schikking van slechts 7500 euro aangeboden, meldt het ED. Een derde relschopper hoefde niets te betalen. Volgens de rechter kon de gemeente niet bewijzen dat hij betrokken was bij de latere vernielingen. Tegen vijf verdachten uit onder meer Bokstel, Liemt en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november in de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling na een grapje liep in 2022 uit op twee vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben vier jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. Een huis aan de Wollebergstraat in Waalre gaat voor twee maanden dicht. De gemeente sluit de woning na de vondst van een professionele en werkende hennepkwekerij. Er stonden 120 planten in het huis. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is niet bekend. De plantage is nog dezelfde dag ontmanteld. Opnieuw zijn twee horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten door de gemeente. Het gaat om restauranten Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn hun vergunningen ingetrokken. Reden is dat er volgens de gemeente risico is op misbruik voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria begint vanmiddag weer. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven start om 2:00 vanmiddag. Vorig jaar trok Park Hilaria meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

85 met We Are The Young van Dan Hartman hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Met het komend half uur Kellen Jessery. We gaan naar de alarmschijf van 40 jaar geleden. Verder hebben we Chico Train, Bananarama en

heel, heel rock and roll Gallon Jeffrey hier bij Muziekplezier. Waar we zometeen naar de nieuwe alarmschijf gaan van 40 jaar geleden. Tot die tijd een klassieker uit 73. Dit is G. Coltrane en Cola Kilaja.

25 juli 1986 werd hij uitgeroepen tot de alarmschijf. Deze Sly Fox met Let's Go All The Way. Een plaat die we 9 weken gaan tegenkomen in de top 40 van 40 jaar geleden. En daar weet de piek op de nummer 6 positie. Aanstaande maandag gaan we verder met de top 40 van 40 jaar geleden. Dan gaan we naar de 22e jaargang, week 30, de editie van 26 juli 1986. Onderweg Bananarama, nu de Time Bandits. Hier is Listen to the Man with the Golden Voice.

0: Let's listen to the man with the golden voice uit 1983. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede en laatste uur van muziekplezier voor deze werkweek. Die we aftrappen met de Power Station en Some Like It Hot. Dit uur laat ik je achter met Bananarama en Robert De Niro's Waiting.
1: De beste hit hoor je hier.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 'smorgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 'smorgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

inderdaad. Something Like It Up van Power Station bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier hier op deze o zo lekkere vrijdag 24 juli. Nog een uur lang de beste muziek.

dilemma. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder onderweg Chris Isaak met Wicked Game. En nu Patti LaBelle, de legendarische Amerikaanse soul diva die met haar vocale vuurwerk niet te stoppen energie al vanaf de jaren 70 een van de meest indrukwekkende stemmen uit de muziekgeschiedenis is. Tijd voor een krachtige, meeslepende en emotionele soul ballad die in het najaar van 1986 de hitlijst te horen was. Patti LaBelle met Oh People.

0: Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in New York met een warme 28 graden Celsius. En is het ook in Los Angeles en Las Vegas zonovergoten met zinderende temperaturen van respectievelijk 36 graden Celsius en 45 graden Celsius. Chicago kent een bewolkte dag bij 27 graden Celsius, terwijl Miami wisselvallig blijft met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen houdt het stralende weer aan in New York en Las Vegas met opnieuw 28 graden Celsius en 45 graden Celsius, terwijl Chicago te maken krijgt met kans op een bui bij 26 graden Celsius. Richting de zondag neemt de bewolking in New York toe bij 27 graden Celsius en wordt het ook in Las Vegas bewolkter bij een hete 44 graden Celsius, terwijl Chicago te maken krijgt met wisselvallig weer en 33 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.

0: Vrijdag 24 juli 2026 met Chris Isaac. Je hoorde The Wicked Game. Met onderweg Everyday Life van Coldplay en het Nederlandse weeroverzicht gaan we nu terug naar 1967 met Tom Jones en Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

0: 2020. We zijn zo terug met Break the Scene en Street Dance. Maar hier is tijd voor
1: het weeroverzicht.
2: Het is vandaag rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige perioden en stapelwolken bij een middagtemperatuur tussen 21 en 25 graden. De wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Morgen valt de temperatuur wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. Terwijl het in het binnenland met 25 tot 28 graden zomers warm wordt en in het zuidoosten zelfs 29 graden kan worden. Daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden en in het noorden kans op een bui bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Zondag wordt het wisselvallig. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd, wat zorgt voor wolkenvelden, buien en korte zonnige perioden bij middagtemperaturen tussen 20 en 24 graden.
3: Dit is het regio prikbord.
4: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
3: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Het zal doen en dit is plezier. Radio Ritmo Zuiger.

laatste half uur gingen we van start in 1984 met Break Machine en Street Dance. Hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Muziekplezier met onderweg Laid Back en Baker Man. Rond kwart voor hebben we weer de hit in de verstaanbare taal. En verder muziek van de Hollies en Frankie Smith. Met nu het...

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Er hangt altijd een specifieke, haast filmische melancholie op een plek waar mensen samenkomen om elkaar uit te zwaaien of juist te verwelkomen. De horing van de vertrekkende vluchten, het gerommel van de bagage en het zachte, zoemende geluid van aankondigingen creëren een wereld op zich, waarin tijd even stil lijkt te staan voor wie achterblijft. Het is het ultieme decor van verlangen en afscheid. De plek waar je beseft dat je op de luchthaven staat, terwijl de persoon die je liefd hebt langzaam uit zicht verdwijnt naar een andere horizon. Het is een moment dat je blik op scherp zet, de realiteit van afstand botst en er met hoop op een spoedige terugkeer. De melodie vangt de dynamiek feilloos en vertaalt het eeuwige gevoel van reislust en heimwee naar een onvergetelijke, stuwende popervaring.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Uit 1981 hoorden we Frankie Smith met de Double Dot Bus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Muziekplezier voor deze vrijdag 24 juli. En ook voor deze werkweek. We gaan even weekend houden. Aanstaande maandag zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix op jouw radio. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. En laat je achter in 1972 samen met The Hollies en Long Cool Woman.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM-conditietrimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

OJ's. Ken je die naam nog? En Love Train. 1972. Ja, we durven ze te draaien hoor, die hele oude. En ik heb deze dame ook nog, Miss Montreal. Die woont hier om het hoekje van de Dekker Radio Studio.

Miss Montreal. Ik zei het al, ze woont hier om het hoekje van de Dekker Radio Studio. Nou, ik moet je zeggen, ik kom er heel af en toe wel eens tegen. Ja. En het is een hartstikke goede zangeres, vind ik. Ken je deze jongens nog? Redbone!

0: gaan spelen. Ze konden ze zeker wel heel goed. Deze mannen waren uit Amerika afkomstig en waren echte Indianen. Redbone noemden ze zich, niet voor niks natuurlijk. Maggie, Dekker Radio. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: 1987. Dan weet je het precies. Johnny Hates Jazz. Daar heeft hij niks mee, Johnny. Met jazz bedoel ik. Maar wel met goede muziek. Turn Back the Clock heet hij.

0: echte kabaal, hè, met jurk.
1: Maar vond hem leuk.
0: Niemand. Nou, ik vond het wel leuk, hoor, jurk. Maar trek geen jurk aan. Zo iemand ben ik niet. Echt niet. Hold on to love. Dat doen we samen met John Anderson.

John Anderson en zijn groep Yes, die staat hier niet bij vermeld, maar die deden wel mee. En Hold On To Love was uit 1988. Dekker Radio gaat verder met deze. Hoor. We gaan naar Zuid-Amerika. Met Gilberto Gil. Als ik het goed uitspreek, denk het wel hoor. En het nummer heet Palco.

Volgens mij is het een heel vrolijk volkje, de Brazilianen. Dit is er een van, Gilberto Gil en Palco. Moet een beetje opschieten, Dekker. Oh ja, dat moet ik doen. Jascha uit Nederland. Met een nummer van een paar maandjes terug. Help, uitroepteken heet het.

0: knal, boom, uit. En we gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Het is elke keer weer een verrassing. Drie achter elkaar, direct na het half uur. En we gaan eventjes de tijd vullen. Tot die tijd. En dan kom ik zo weer bij je terug.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een ravage op de Quinten Matsieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Tegen 5 verdachten uit onder meer Bokstel, Liemde en Son zijn taak- en maandenlange celstraffen geëist voor een zware mishandeling. Dat gebeurde in november 2022 in de parkeergarage onder de Heuvelgalerie in Eindhoven. Een woordenwisseling liep na een grapje uit op 2 vechtpartijen. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond met onder meer gebroken kaken, ribben en een klaplong. Ze hebben 4 jaar later nog altijd fysiek en mentaal veel last van de mishandeling. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit de supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. De gemeente Eindhoven heeft opnieuw 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven gesloten. Het gaat om restaurant Zizo en Dar Moroccan. Na een zogeheten bibop-onderzoek zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt. De gemeente is namelijk bang dat de zaken misbruikt worden voor criminele activiteiten. De sluitingen maken deel uit van een grote aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners daar gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de koeltekaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen, zowel publiek als commercieel. De eerste versie van de koeltekaart moet in het tweede kwartaal van volgend jaar af zijn. En Park Hilaria is weer begonnen. De grote kermis op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven trok vorig jaar meer dan 500.000 bezoekers. Op de kermis staan meer dan 90 attracties. Vanwege Park Hilaria is er tot en met 12 augustus een omleiding vanaf Eindhoven Centraal en de kruising van de rondweg van Eindhoven met de John F. Kennedy-laan. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Centraal Station. Waar ze liefje blijft. American Gypsy had het erover in 1975 al. Misschien had de trein wel een pechgeval onderweg of zo. Ik weet het niet hoor. Oh, hey. Oh, dit is een pettige dame hoor. Belle Perez. Zeg niet dat je Perez moet bellen.

Leuk, hè? Buy me a beer. Dat lijkt me wel wat. Ik krijg een dorst van, zeggen wij dat idee. Charlie Adams met de nummer uit 2024. Dus nog niet eens zo'n hele oude. Gaat gewoon door in Amerika, hoor, die country. En Huub Hangop, die is ook nog steeds bezig.

0: knalboom uit.
1: Zomerradio.
0: Nou zeg. Het was trouwens een oud gegeven, het autootje is. Ook nog door een heel ander gezelschap. Die zal ik eens opzoeken trouwens. Gedaan. Ook een grappige uitvoering. We gaan verder met de muziek. Niet kletsen, Dekker. Nee, we hebben Robbie Neville voor... Nee, hoe heet hij nou? Robbie Neville voor je.

0: Mooi, hè?
1: Mena. 99 luftballons, 99 luchtballonnetjes. Niet 100, nee. 1983 hit van... Zeg, hé. Ik ga gewoon door, kan ons het geven.

zo drijven ze het beeld uit. De Floaters met Float On. Wat een leuke hit uit 1977. Zo, nou is die hier ondergegaan waarschijnlijk. Dekker Radio gaat met een Nederlandstalige verre. Vind je dat goed? Deze namelijk. Dat toontje lager natuurlijk. Maar deze keer in de uitvoering van Snelle en Bente.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: En zoals je van me gewend bent, doe ik dat 3-on-3. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Shaken Stevens, This Old House.
1: Nou, daar gaat hij.

0: Volendam, Beeswit en een lekkere gouden ouwe Lady Mercury. En wat waren die andere twee? Dat was die mooie ballad van Robbie Williams en Gary Barlow, Shame. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met Shaken Stevens. En niet zoals ik aankondigde, het is Old House, maar het is gewoon This Old House. Vergeet niet af en toe een kijkje te nemen op www.rondvandesteen.nl. Tijd voor ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren op 17 januari 1927 in New York City en overleed op 25 december 2008. We hebben te maken met een Amerikaanse actrice en jazzzangeres.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De regisseur Orson Welles noemde haar ooit the most exciting woman in the world. De spannendste vrouw ter wereld. Ze was een ster op de bühne, het witte doek, theater en de televisie. Bij het grote publiek was ze het meest bekend van haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60. En als zangeres van de zwoele kersthit Santa Baby uit 1952. In 1960 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze werd 3 keer genomineerd voor een Tony Award, 1 keer voor een Emmy Award en 2 maal voor een Grammy Award. Ze werd geboren op een katoenplantage in de zuidelijke staat South Carolina. Haar vader was blank en haar moeder van Afro-Amerikaanse afkomst. Als zangeres had ze in de jaren 50 en 60 een aantal hits. Waaronder Santa Baby, Let's Do It, Sensibon, Just an Old Fashioned Girl, Love for Sale en vele andere hits. In 1968 maakte ze een overtreding van de sociale regels of etiketten. Om tijdens een lunch in het Witte Huis door Lady Bird Johnson, de vrouw van de Amerikaanse president Lady B. Johnson, aan het huilen te maken met kritische commentaren over de Vietnamoorlog. Hierna kon ze in de VS geen werk meer krijgen en vertrok ze naar Europa, waar ze onder meer vloeiend Frans leerde spreken. In 1978 maakte ze haar comeback in de Broadway musical Timbuktu. Luister naar de Jukebox Classic van Eartha Kitt met Saint-Simon.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux,

0: Onderweg, buiten, zon en breugel. Maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.
1: Hier, Ron van der Steen.
2: Als het Nederlands is en goed, dan...

Een liedje uit de jaren 90. Deze van Flip the Script en Never Told You. En daarvoor zat Jan Smit. Zie wel hoe laat ik thuis kom. Kom regelmatig voor, dan staat ook de matten kloppen voor me klaar. En we begonnen met Britney Spears Sometimes. En hier zijn de volgende drie.

herkenbare zangstem en muzikale diversiteit. Hij was de Nederlandse belichaming van het zogenaamde sex, drugs en rock'n'roll. Nadat de amfetamine aan werking begon te verliezen, hij klassiek ontwensingsverschijnselen als incontinentie, epilepsie en deliriumtremens vertoonde en de alcohol zijn tol begon te eisen, sprong hij de dood tegemoet vanaf het dak van een Amsterdams hotel. In 1976 vond een cruciale ontmoeting plaats. Hij speelde mee in QB and the Blizzards, die voor korte tijd was heropgericht. Toen hij in een café in Winschoten de naald van zijn injectiespuit in een prullenmand liet vallen. De eigenaar van het café, Koos van Dijk, kwam binnen toen de zanger in de prullenmand op zoek was naar zijn naald. In plaats van hem buiten de deur te zetten, keerde Van Dijk de prullenmand om en zocht ijverig mee. Vanaf dat moment trad Van Dijk op als zijn manager, wat hij zou blijven doen tot aan zijn dood in 2001. De oude lulpaad is dan ook dit keer van Herman Brood. Luister naar Saturday Night.

0: Zijn leven stond in het teken van seks, drugs en rock'n'roll. Zender in de aard van Herman Brood wil je ook een oude lul op laten aanvragen. Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Hier is weer een uurtje niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron.

0: Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik deze hoorde. Misschien jij ook wel. Nou, alstublieft, bij deze. Ik wil deze toch nog even een labeltje opplakken.
1: Speciale aanbieding.
0: En ik hoor je nu de vraag stellen, waarom?
2: De Muziekfabriek.
0: Nou, maak van je hart nooit een moordkuil.
2: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En zoals Texas dat omschreef, door middel van een prachtig liedje, Say What You Want. Daarvoor zat Maroon 5, Misery, en we begonnen met Soul Asylum en Runaway Train. Mocht je meer informatie willen over de Muziekfabriek, ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
2: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Dat is die van MC Sar in de

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes-Hanta-virus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur.
3: Koen start op
1: met Koen van Dommelen.
3: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
1: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1973.
5: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: De start van Earth and Fire met Jenny Kaagman was goed, want dit was hun 7e top 10 hit en ook meteen hun 7e hit. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En van harte welkom bij de jaren 70. En ik ben blij dat je luistert. Ik vind het trouwens heel erg fijn dat je luistert. En we gaan er weer twee hele mooie uren van maken. In het tweede uur gaan we beginnen met deel 1 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. We hebben, eens even kijken, 5 muzikale connecties en 2 hele mooie albums. Supertramp, Crime of the Century en Magna Carta en Lord of the Ages. En over muzikale connecties gesproken, we gaan de eerste leggen. De 8e hit voor de 3 Degrees, onder andere met Helen Scott. Deze verving namelijk Fayette Pinkney. Hier is The Runner.
1: 1979.

De tweede hit voor George Moroder, Together in Electric Dreams. En George Moroder was de producer van de runner van de Three Degrees. En Together in Electric Dreams werd ook een hit, mede dankzij Philip Oakey. En dat was weer de zanger van de Human League. Je luistert naar de jaren 70. Fijn dat je dat doet. We zijn beland bij het eerste album, Crime of the Century, van Supertramp. Tweede album van de groep. Album stamt uit 1975. Het wil raar lopen met de carrière van een groep. Want een Nederlandse miljonair in Zwitserland is bereid veel geld te steken in een groep rondom zanger, pianist, mondharmonica-speler Rick Davies. Eerste album van Supertramp, die daardoor ontstaat uit dat initiatief, dat flopt. Het tweede album doet het een stukje beter bij ons. Toch is het niet echt een grote hit wat album betreft, maar het is wel een klassieker. Crime of the Century hield het 5 weken vol in de album top 50 en piekte op 33. Op dit album staat ook het beroemde School, dat niet weg te branden is, in de top 2000 van NPO Radio 2. Hier is Heart in Your Shell.

Michael Rios met A Song of Joy kwam bij ons op 4 terecht. En in Duitsland hield dit nummer het maar liefst een kwartaal vol op nummer 1. Het is het sluitstuk van de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, Ode aan de Ivoorde. We gaan een muzikale connectie leggen en dat gaan we doen met Gordon Lightfoot. In 1977 in Amerika zijn 9e hit. Canadese volkszanger en de opvolger van The Wreck of the Edmund Fitzgerald is Race Among the Ruins.

Het klinkt alsof het zo uit het museum weg is gehaald. Early Morning Rain in 1965. De 14e hit voor Peter Yarrow, Paul Stokey en Mary Travers. En de componist is Gordon Lightfoot. En dan een nummer dat is blijven steken in de tipperaden. We gaan naar 1973. Redbone, Amerikaanse rockband die zich inzet voor de Indiaanse belangen in Amerika. Ze hadden een mooie top 6 hit met Fado. En de opvolger daarvan bleef in die tipperaden steken, Poison Ivy.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl.
1: Je luistert
0: naar Radio SNB.
2: De jaren 70 met de vergeten hits.
3: Yes, sir, boy.
2: 1974.

het Britse antwoord op Elvis Presley's Cliff Richard in 1974, een top 34 hit bij ons. En Take Me High, een opvolger van de nummer 1 hit Power to All Our Friends. Ga ervoor zitten, want we hebben weer een prachtig album, Lord of the Ages van Magna Carta. Album uit 1973 en het vijfde album van Chris Simpson, Tom Hoy en Nigel Smith. Hier is Wish It Was.

Gardner en Cayuta Hill. In 1978 de enige hit voor deze groep uit Limburg van Erwin Musper. Piekte op 23 in de top 40. Maar muzikaal was die Musper best wel succesvol. Hij produceerde onder andere albums voor Def Leppard. En hij had ook zijn eigen label Mushroom Records. We hebben trouwens nog een mooie muzikale connectie hier voor jou klaar liggen. Want we zijn toegekomen aan de eerste Amerikaanse hit voor Dan Vogelberg. Een soft rockzanger die ook begin jaren 70 werkte met Van Morrison. Hier is dat prachtige Part of the Plan.

sfeervolle muzikale connectie hier in de jaren 70. Graham Nash van zijn eerste soloalbum Wild Tales. Dat album dat stamt uit 1973 en You'll Never Be The Same. En wij verbonden ook weer Nash met Dan Vogelberg, want hij was te horen op de hit Part of the Plan. Wat het eerste uur betreft van de jaren 70, daar zijn we bijna doorheen. Maar na de break ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. En dan beginnen we met deel 1 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van het beroemde Motown-label. En wat dit uur betreft, over zal gesproken, we hebben een prachtige voor jou hier klaar liggen. We gaan naar 1976, de enige top 40 hit voor de Staple Singers. Hier is Let's Do It Again.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
5: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: Yes, sir, boy.
5: 1979.

Gwen Funk, Real Road en Some Kind of Wonderful. De enige top 40 hit voor deze Amerikaanse rockband met Mark Farmer. En piekte op 13 in de top 40. Het kan raar lopen met nummers, want in 1975 bleef dit nummer steken in de tipparade. Mooie binnenkomen voor het tweede uur van de jaren 70. Welkom terug en fijn dat je luistert. Zometeen beginnen we met de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. Deel 1 daarvan. We hebben natuurlijk die prachtige albums Magna Carta en Lord of the Ages en Supertramp, Crime of the Century. En twee muzikale connecties. En de eerste muzikale connectie, die gaan we nu leggen. Die gaan we leggen met The Golden Earring. Een paar weken geleden geen fijn nieuws rondom deze groep, want de oprichter en gitarist van The Earring leidt aan de ongeneeslijke ziekte ALS en de groep heeft besloten om niet meer verder te gaan. In 1971 de 13e top 40 hit of de 13e top 10 hit en dat is Holy Holy Life.

George Kooijman heeft de E-Ring opgericht, maar bij de komst van Barry Hay gaat het internationale succes beginnen. De Hakes, de groep van Barry Hay en Never Die, opname uit 1966. En heb je trouwens dit singeltje in huis in mono op Funkler, DB45.184, dan is dat singeltje snel €70 waard. In de jaren 70 zijn we beland bij deel 1 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. We beginnen met nummer 40. Daarvoor gaan we naar 1970. De eerste hit voor Rare Earth, Pete Rivera en gitarist Rod Richards. Een blanke groep onder contract bij Motown. Een top 4 hit voor Get Ready.

Als je luistert naar de psychedelische muziek van The Temptations, dan zijn er heel wat overeenkomsten met die Undisputed Truth. En je kon genieten van Smiling Faces. Sometimes in Amerika in 1971, de enige top 10 hit. Er kwam op 3 terecht. Een mooi succes voor Joe Harris, Billy Corfin en Brenda Evans. En dan de Jackson 5. Ze zullen nog wel met een bepaalde regelmaat langskomen in de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. Op 38, 1971, de 8e hit. En de eerste 5 hits van de Jackson 5 waren ook meteen een nummer 1 hit. Hier is Mama's Pearl.

wonder de ontdekking van Barry Cordy, de oprichter van Motown. Had in 1970 zijn 23ste hit, staat in dit lijstje op 37 en top 3. Het voor Signed, Sealed en Delivered. En Stevie Wonder, ja, is eigenlijk een muzikaal of een multi-instrumentalist. En hij speelt ook heel veel instrumenten op zijn opnames. Dat was 37 en dan gaan we dit deel afsluiten met 36. Ook Stevie Wonder, 1975, zijn 36ste hit en de opvolger van You Haven't Done Nothing is Boogie on Reggae Woman.

was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog mens, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoer. Wat ik wel kreeg was

was ook zo'n multitalent. Martine Bijl en Ik word nooit meer nummer 1. In 1977 was dat de B-kant van haar hit Het Limburgs Klaaglied. Verder vertelde ze musicals in het Nederlands, waaronder Aida en het Zonnetje in Huis, die geweldige leuke comedy die te zien was op de tv. En ze heeft ook de eerste seizoenen van Heel Holland Bakt gepresenteerd. We gaan een hele mooie muzikale connectie leggen. We zijn beland bij het album Lord of the Ages van Magna Carta. Album uit 1973. Hier is het gelijknamige nummer.

Bedlist met een hele mooie hit uit 1975, haar derde en te veel te vaak. En Magna Carta kreeg in Nederland bekendheid door de samenwerking met List, wat resulteerde in het album In Concert, dat uitkwam in 1972... en dat was de voorganger van Lord of the Ages. Wij zijn er bijna doorheen door deze aflevering van de jaren 70. Ja, het gaat snel en ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Terughoren kan natuurlijk mixcloud.com/de jaren 70. Daar tref je deze uitzending, maar nog meer de jaren 70 aan. En deze uitzending zet ik ook op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga je achterlaten met de vierde en laatste hit voor Badfinger, Day After Day. En je krijgt van mij nog een track van het album Crime of the Century van Supertramp, album uit 1975. Roger Hodgson, Rick Davies en op saxofoon en klarinet hoor je John Halliwell. Hier is het gelijknamige nummer, Crime of the Century. Bedankt voor het luisteren, fijn dat je dat deed. En voor de komende week, houd veilig en houd een beetje afstand van elkaar. Maar wees wel lief voor elkaar. Tot de volgende week. Dag.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
1: SNB
4: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
1: SNB.

0: 3 Degrees en Heaven I Need. Het klinkt ook wel heel erg stokkijt kunnen worden, maar goed. 1985 was dit, The Grooveyard. Ik heet je van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. We gaan dansen met Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

Dance to Desire van Radio Rama, hoorde je. En nu Pandellas, een beetje house-achtig. Tenminste, ja, 1986, zo'n beetje 1986.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.

zit. Inderdaad, kom op, blijven dansen. Dat is het allerbelangrijkste in alle gezondheid. Dat kun je er zijn. Tony Scott, straks heet de Chiefs. Dat is leuk. Maar eerst de 50 and 50 Brothers. En Redman, de After Rain Mix.

volgens mij een aantal maanden geleden nog eens een keertje een interviewtje van hem gezien op YouTube. En het gaat niet allemaal best met Tony Scott. Nee, zeker niet. Maar hij maakte een grote hit in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90. Vlak dat niet uit. The Breakfast Club, trouwens. Met Ride on Track.

gitarist van Climax destijds. Jazeker. En ook solo heeft ze een aantal hits gehad. Oh, Bernadette Cooper. Good. Ja, good night. Nou, dat is, ligt er maar net aan wanneer je luistert natuurlijk naar de Groove Yard. Het kan ook avond zijn. Het kan ook ochtend zijn. Of het is willekeurig uiteraard. Marcus Miller nu. Een van de beste bassisten aller tijden. Wat vind je het les? Marcus Miller. En love.

0: None hoor je als een al laatste in de Grooveyard met Hanging. Nou, dat was die weer, de Dance Classics in Optima Forma.
1: Urban Dance Classics you won't hear anywhere else.

de 90s. Die kan ook wel eens voorbij. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was de Grooveyard. Blijf lekker in gezondheid dansen. Hè, zoals ik al vaker zeg. Tot de volgende keer. Ik laat je achter met Human Nature. And you're the one.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe editie van de Muziek Express. En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation. Jaren 60, 70 en 80, het leeft op jouw radio. Vandaag, we zijn begonnen trouwens met Michael Jackson. Knijter van de hit in 83 met Beat It. 23 april van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 11 weken in, waarvan 4 weken nummer 1. En ga maar eens even goed zitten, want de aankomende 2 uur hoor je alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. Ja, je hoort het goed. Alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. We dachten, laten we het eens gewoon eens een keer doen. Laten we gewoon alleen maar hits draaien. Alleen maar knijters van platen. Ja. In ieder geval wel in dit uur natuurlijk het Polygoonjournaal. In de tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 19 juni 1976. Ja. Na Michael Jackson hebben we natuurlijk, hoeven we natuurlijk niks meer over te vertellen. Het nummer Beat It uit 83 stond op het succesvolle album Thriller. En dat was de derde single van de plaat. En in Nederland ja, de eerste nummer 1 plaat natuurlijk. Van het album uit 1982. Met Beat It won Michael Jackson 2 Grammy Awards. 1 voor de Record of the Year. En eentje van de Best Male Rock Vocal Performance. Leuke muziek, dat zei ik al. En dat alleen maar de nummer 1 hits hier op jouw radio in de Muziek Express. Kennen we deze nog? Formatie The Kinks. Uit 1983.

Waterloo Sunset was de 15e hitsingle van de Kinks. Geschreven door Ray Davies. En dat allemaal op 5 mei 1967 werd het nummer op single uitgebracht. Ja, een dag of 22 later kwam hij binnen in de Nederlandse top 40. Dit nummer van de Kinks. Waterloo Sunset. De plaat werd in een aantal landen een grote hit. Thuisland Engeland behaalde de tweede positie in de UK single chart. Dat deden beduidend minder in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland. Wel een top 10, maar geen nummer 1 notering. Zo meteen wat Nederlandstalig werk op je af. Doen we samen met René Vroger en het Goede Doel. Als een mens... alles kan een mens gelukkig maken, zo was die, ja. Ja. Maar we gaan nog even richting... richting Zweden, richting Stockholm. Nou, dan weet je dat mijn favoriete plaat uit dat land is... of de groep is natuurlijk ABBA. En die hebben zoveel mooie werk eigenlijk gemaakt. Dat je hem eigenlijk elke week, om de andere week, wel een keer een plaat van een tegen hoort komen. Dus ik denk nou niet, dit is een herhaling. Nee, zeker niet. De plaat die we gaan draaien is de grootste hit van ABBA. En volgens het gezaghebbende Rolling Stone, een van de grootste popsongs aller tijden. De single kwam uit in augustus 1976 en verscheen later op de LP Arrival in datzelfde jaar. En hij kwam binnen de Nederlandse top 40. En dat allemaal op 14 augustus 1976. Deze plaat stond er 15 weken in de Nederlandse top 40. Jawel, 15 weken. En een derde stonden ze daarvan op nummer 1, oftewel 5.

moet het ineens vragen. En alles kan de beetje gelukkig maken, een eigen huis. Hij kwam binnen op 11 maart 1989. Van de drie, even kijken, 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. In de jaren 90 scoorde Vroeger een reeks tophits, zoals Say Hello, Crazy, A Way About You, This Is The Moment, This Is The Moment. En deze die we net draaiden, Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken. Je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. En we draaien vandaag in de aankomende 2 uur alleen maar nummer 1 hits vanuit de Nederlandse top 40. Ja. Zometeen de Polygoot Journaal. Tot die tijd 2 platen. Zometeen You and Me van Sparko. Die kwam binnen op 11 maart 1989, waarvan stond er 12 weken in, 3 weken op nummer 1. Maar we gaan eerst even verder terug in de tijd. Terug naar 1974. Ik kwam binnen op 7 december van het jaar. Stond er 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. William Lance Swan. Beter bekend als Billy Swan. Is een Amerikaanse zanger, producer en schrijver. Hij is vooral bekend van de plaat die wij nu gaan draaien, 1974. I can help. Ik zou zeggen, blijf lekker bij de Muziek Express op jouw radio. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nu!

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

De Eindhovense formatie Bots richt zich met eigentijdse Nederlandse liedjes vooral op een publiek van werkende en werkloze jongeren. Zij had veel succes met het lied Wat een werk, wat een job.

0: Dit festival bewees eens te meer de levensvatbaarheid van Nederlandse teksten in de pop- en rockmuziek.
1: Gaat maar door.
2: De lekkerste hits.
1: Een streaming voor je gehoor.
2: In de Muziek Express.
3: 1969.
4: En dat klopt, 1969, om precies te zijn, 24 mei van het jaar kwam die binnen. De Edwin Hawking Singers. In de Nederlandse top 40, hij stond 10 weken in die lijst. Waarvan 2 weken nummer 1. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Het is Oh Happy.

was een Amerikaanse R&B en gospelpianist, zanger, songwriter, koorleider en producer. Die vooral grote successen had in de gospelformatie. De Edwin Hawkins Singers. Edwin Rubens Hawkins, zo heet hij. 15 januari 2018 overleed hij. Hij won in zijn carrière 4 Grammy Awards en wordt gezien als een van de grondleggers van de Urban Contemporary Gospel. Een subgenre van gospel dat voornamelijk gericht is op het uitdrukking geven van het geloof in Christus. En dit nummer is natuurlijk ook gebruikt in de film en musical Sister Act. Die zal ongetwijfeld wel bekend zijn bij menigeen die op dit moment zit te luisteren. Leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. Even kijken hoor. Die moest ik hebben, ja. Ja, de Muziek Express, dan luister je daar op jouw favoriete radiostation. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij hoor. En vandaag, jawel, vandaag alleen maar nummer 1 hits. Nummer 1 hits in de Nederlandse top 40. Zo ook de volgende. Het is een cabaretteske duo. Bestaande uit Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. En in het begin heeft ook de discjockey Anton van der Berkt kort deel gemaakt van de band. Nou, het duo is bekend geworden met enkele Nederlandstalige hits. Eerst onder de naam Tom en Dick van het Poedie. Met een single Terug naar de Natuur, nog onder de naam Poedie en The Roaring Seven. Zij is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere in het programma Mies en Scène. En dat allemaal natuurlijk van wijlen Mies Bouwman. Ik keek daar vroeger altijd vaak naar, hoor, naar Mies Bouwman. Ja, die had een gouden... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Die praatte gewoon de mensen het geld uit de zak. Voor goede doelen. Dat was Mies. Maar we gaan Tom en Dick draaien met het nummer Bloody Mary. MUZIEK

Tom en Dick en hun Bloody Mary uit 69. Stonden 10 weken in en 3 weken op nummer 1. Ja. Het lied is een parodie op een zeemanslied. En ja, gaat over een piraat, Bloody Mary, die niet kon zwemmen en ja, overboord sloeg en verdronk. Ja, de zangers werden in het nummer begeleid met een buikorgel. Nou, de videoclip lijkt het erop als de artiesten zichzelf begeleiden op het orgel. Maar het bleek dus een nepper te zijn. Het was alleen een houten doos met een slinger. Ik hoop niet dat ik nu iets kapot heb gemaakt in uw denkbeeld. Maar dat u dacht dat het echt was. Nee, excuus daarvoor. Maar ja... Leuke muziek, je hoort het hier in de Muziek Express. 2 uur lang de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee. En wilt u wat meer informatie hebben over dit programma? En ja, waar het vandaan komt, ga even naar demuziekexpress.nl. Of op Facebook, de Muziek Express. Ja, het liedje werd afhankelijk in 67 geschreven door Pijper en Puister. Als een Engels nummer en door Poederbach en Zwaneveld bewerkt naar een Nederlandse versie. Nou, Tom en ik hadden eerst het nummer aangemeld als hun eigen nummer, waardoor Pijper en Puister geen royalties zouden ontvangen. Na een korte mediarel werd Pijper en Puister ook aangeschreven als auteurs. Ja, het moest wel. En ik denk anders mochten ze het plaatje niet meer uitzenden of zo. Hè? Ik weet het niet. Hey, verder bij muziek zo meteen. Oh, dat is een mooie plaat uit 1979 van Art Garfunkel, toen hij solo ging. De plaat dateert uit het jaar 1979. Er stond er 14 weken in, waarvan 5 weken nummer 1. En het is natuurlijk de soundtrack van Waterschapsheuvel. Dat was hem, ja. Ik moest even denken. Zo'n mooi nummer. Watership Down, zo heet hij in het Engels. En dat heet Bright Eyes. Maar eerst een plaat uit 1985. Doen we samen deze formatie. Kennen we ze nog? Tears for Fears. The New Wave Duo.

plaat van Art Garfunkel uit 1979. Bright Eyes. En ja, het was natuurlijk een duo Simon en Garfunkel. En dat was ja, vanaf, wat was het nou eigenlijk? De jaren 60 een beetje. Ja. Ze hadden ook wel aardig wat hitjes met die twee. Hij is in 1970 solo gegaan. In verband met oneenigheid. Althans, toen kregen ze oneenigheid. En in 1973 begon zijn solo carrière als liedjeschrijver en zanger. In 1979 had hij zijn grootste hit, Bright Eyes. Dat uitkwam als onderdeel van de soundtrack van de film Watership Down. Zoals ik al straks al zei, De Waterschapsheuvel. Is nou een boek van Richard Adams, verscheen in 1972. Een boek vertelt de reis en opbouw van een nieuwe kolonie van een groep konijnen. Adams baseerde zijn verhaal, zo vertelt hij in een verantwoording, op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley. Waarin veel over het dagelijks leven van konijnen verteld wordt. En dan zou je zeggen, wat moet ik daarmee? Het is echt een tranentrekker hoor. Echt, ik zweer het je. Hem al een aantal keren mogen, althans mogen, maar in ieder geval een aantal keren gezien. En elke keer komen we weer wat nieuws tegen in die animatiefilm. Want het is een animatie, ja. De plaat werd wereldwijd een hit. Echter in het thuisland Engeland en buurland Canada, of Amerika en buurland Canada, haalde de plaat geen enkele notering in de hitlijsten. In Engeland werd Bright Eyes een grote hit en bereikte de nummer 1 positie in de UK single chart. Van de single werd er daar een miljoen exemplaren van verkocht. Hiermee was het dat jaar de best verkochte single in Engeland. Ja. In Nederland was het best verkochte single van 1979. En was op vrijdag 27 april 1979 Veronica's alarmschijf. Hij kwam binnen op 5 mei 1979, stond er 14 weken in, waarvan 5 weken nummer 1. Beste mensen, we gaan even plaatsmaken. Zometeen in de 2 uur zijn we heel gauw weer bij terug. Maar we gaan eerst nog een plaat draaien tot die tijd van de Beatles en Hey You!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits. In

Welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Ook een dit uur alleen maar nummer 1 hits uit de jaren 60, 70 en 80.

En we nog veel meer. En natuurlijk de top 3 uit het jaar 1976. Je hoorde Sam Brown, Britse sing- en songwriter. Multi-instrumentalist, oftewel ze speelt meer instrumenten. En ze is de dochter van zangeres Vicky Brown en zanger Joe Brown. Ja. Dat was Sam Dave met het nummer Stop. Verder bij muziek. Dat doen we samen met een popgroep uit... uit Engeland volgens mij, ja.

En je zou zeggen van, ze kwamen toch uit Australië? Ja, dat klopt. Maar ze zijn geboren in Engeland op het eiland Man. En daar in die baai ligt natuurlijk de Ross Revenge. Het voormalige zendschip van Radio Caroline. Toren op 648 Middengolf. Op dit moment, ja. We gaan een plaat draaien en die kwam binnen op 7 oktober 1967. Tot er 15 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. En dit is dat nummer. Massachusetts uit 67. Je hoort het hier in de Muziek Express. Blijf erbij, nog een uur lang leuke muziek.

Mooie plaats van de Bee Gees. Massachusetts, ja. En dat was ook een nummer 1 hit, want we draaien alleen maar nummer 1 hits vandaag. Dat was, 15 weken stonden ze erin, dus 3 weken op nummer 1. En andere hits die ze hadden was Spike and Speck, New York Mining Disaster 1941, World I've Got to Get a Message to You and Holiday. Leuke muziek uit het verre hitverleden dat er leeft op jouw radio. De jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee noemen wij dat dan. Ja, toen de zendschepen nog voor de Nederlandse kust lagen. Zoals Veronica, Mi Amigo. Wie hadden we nog meer? Veronica natuurlijk. Ik moest even wat dingen hier op het mengtafel regelen. Leuke muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Zo meteen Nederlandstalig werk op jouw radio doen we samen met de formatie Doe Maar. Ja, Henny Vriend is natuurlijk niet meer onder ons. Maar in de jaren 80 was het toch wel een band dat soms wel eens een beetje, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, over de lijntjes ging. Ja. Maar heel veel mooie platen hebben ze gemaakt. En wij draaien zo meteen De Bom uit 1982. Maar we gaan eerst even kijken. Ik ga mijn papiertje even pakken. Naar een Nederlandse popgroep uit Zuid-Limburg. De band had in het midden van de jaren 70 4 internationale hits. Georgie, Smile, My Broken Souvenirs en in 75 deze plaat. Dit is de formatie Pussycat. De plaat kwam binnen op 29 november van het jaar 75. Tot er 13 weken in, waarvan 4 weken nummer 1 in die Nederlandse top 40. Dit is Mississippi op jouw radiostation.

Jansen. In ieder geval 1982. Dertien weken stonden ze erin, vijf weken nummer 1. Dat weet ik dan weer wel. Nummer is geschreven door Ernst Jans, begin 1982. Het geeft het nummer als reactie op de Koude Oorlog en het voorstel van de Amerikaanse regering om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Ja, dat is niet zo'n best uitgevallen, geloof ik. 9 april 1982 speelde de band het nummer voor het eerst op de No Nukes Festival. Dat plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. En dit festival, waarop naast Doe Maar onder andere de Stranglers en de Sound speelden, werd georganiseerd als protest tegen de oplopende kernbewapening. Nou, deze versie van het nummer leek echter nog in weinig op de versie die later op single zou gebracht worden. Nadat Weile Henny Vrienden zich had gebogen over de arrangement van het nummer en enkele textuele aanpassingen had gedaan, kreeg het zijn definitieve vorm. En Ernst Jans zou hier later over zeggen: als Henny er niet aangezeten had, was het geen hit geworden. Bij deze. Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Muziek uit zee. Alleen maar de knijters van hits drijven vandaag. De nummer 1 nummers uit de hits uit de Nederlandse top 40. Ook zo de volgende. Het is een Spaanse zanger, de best verkopende artiest. Daar zo. En internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van Enrique Iglesias en Julio José Iglesias. We hebben het natuurlijk over Julio. Hij was professioneel voetballer bij Real Madrid, waar hij in het doel stond. En in dezelfde tijd begon hij ook aan studie rechten. Na een ongeluk dat zijn voetbalcarrière beëindigde, begon hij tijdens zijn revalidatie met het schrijven van liedjes en behaalde zijn rechtendiploma aan de universiteit in Madrid. In 68 won hij in Spanje met Benidorm Songfestival met één van zijn songs en kreeg een contract bij een onafhankelijk label. In de jaren 70 trouwde hij met een half Spaanse, half Filipijnse Isabella. En ze kregen 3 kinderen. Ja. We gaan hem draaien. Quermi Mucho. Uit 1979. Dit is Julio Iglesias. Ja, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar wij zeiden vroeger altijd: dat is Julio in zijn regias. Dat was altijd als het regende en dit nummer draaide. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express, op jouw favoriete radiostation.

Ja, je hoorde de top 40 uit het jaar 1976. Op nummer 3, afkomstig van nummer 8. 5 plaatsen gestegen voor de derde week. Sullivan Brothers and Guyver. En Arms of Mary.

afkomstig van nummer 2. 1 plaats gestegen, Hank Mitchell. En zijn Jungle Rock. Volgende week, rond dezelfde tijd, weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Ja. De volgende plaat is afkomstig uit het jaar 1965. Precies te zijn 2 januari van het jaar. Ze stond er maar liefst 19 weken in die Nederlands top 40. 2 weken op nummer 1. We hebben het over Lucille Starr. Afkomstig uit Canada. Ze overleed op 4 september 2020. Het was een Engels- en Franstalige zangeres en songwriter die tevens bedreven was in het jodelen. Ja. De plaat die wij gaan draaien is The Fresh Song. En dat allemaal uit 1965. Dit is Lucille Starr in de Muziek Express op

0: En het gaat maar door.
1: Jouw hits, hoor je hier.
0: In de Muziek Express.
2: Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

tillen. En elk jaar met potten van de boom begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil en ze wilden dat de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze viert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: als Hollander bijna niet te verstaan wat hij zingt. Maar wel een leuke plaat van Ivan Heilen. De wilde boerendochter.
1: En binst, dat zijn mijn todder af. Schettigen ze met haar gat.
0: Ja, misschien moeten onze Belgische collega's dat een keer gaan vertalen. Ja, lijkt me leuk hoor. Beste mensen, het loopt tegen het einde van de Muziek Express aan. 2 uur lang alleen maar nummer 1 hits gedraaid. We gaan dit vaker doen hoor. Jawel. Niet elke week, maar we gaan dit wel vaker doen hier op jouw radiostation. Ja, als je dit nummer hoort, dan weet je het, hè. Dan is het zo tegen het einde van de tweede uur. En dan gaan we plaats maken voor wat anders. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot volgende week. Even op dezelfde tijd, dezelfde zender. En volgende week gewoon weer een normale editie van de Muziek Express. Ja, ik zou het wel willen hoor. Elke week alleen maar nummer 1 is. Maar ja, dan komt de rest niet meer aan bod. Hè. Dat vind ik dan ook weer zo sneu. Kunnen we niet maken, nee. Hey, ik laat je achter met 2 platen. Zometeen Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Samen met zijn Alan Foley. Hij overleed op 20 januari in 2022. Hij is Amerikaanse rockzanger en acteur. Hij werd vooral bekend dus met het nummer wat wij zo gaan draaien. Paradise by the Dashboard Light. Maar daarvoor ook nog een plaat van UB40 uit 1986. Trouwens, Meatloaf kwam binnen in 78. 14 weken stond hij erin met dat nummer. 3 weken op nummer 1. En de volgende plaat is er een van UB40. Even wat reggae-toontjes op je radio toveren. Ja. Deze reggae- en popgroep uit Birmingham. Opgericht in 1978. Tijdens zijn bestaan heeft de band verschillende grote hits gemaakt, waaronder de nummer 1 notering. Dit is hem dan. Sing Our Own Song uit 1986. 15 weken stonden ze erin. 4 weken op nummer 1. Hey, tot volgende week. Hoi, hè.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: In the bush.
1: Dit is het regio prikbord.
2: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: De fietser geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis Goorsedijk 1 in Mierlo. Op maandag 3 augustus om 9:30 'smorgens.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.